De Bijen is sinds zijn geen daar. Die Augen sinds zijn zeeën daar. Nu de moed. Had meer als een grond. Baby, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss me bitter nog eenmaal.